0: Het is 3:00, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Beinens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafieus. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds gisteren een jonge puma op. Die werd begin juli opgemerkt toen ze ergens in Polen in de bossen rondzwierf. Waar ze precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum hebben de puma opgehaald en ze zit nu in Oudsbergen. Het Natuurhulpcentrum zoekt nog naar een geschikte permanente thuis, maar tot dan kan de jonge puma opgroeien in Oudsbergen. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Gisteravond tegen SK Bever was dat. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
1: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. Het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met tegen de namiddag ook kans op regen. En maxima overdag tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen de olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd door de Amerikanen en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de deal over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich, vermoedelijk na een windstoot. Hij overleefde de klap niet, nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herent. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als aan de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
1: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
0: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vannacht meestal droog, met op de meeste plaatsen ook brede opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten wel toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima rond 13 graden. En straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op regen en maxima tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat we vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: 7 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur, Moinil, zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quentin.
2: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat wij leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
0: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Family.

Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com e-mail.larea@gmail.com.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Hele grote woorden dus, Lucas Lecluze. Maar wat houdt het akkoord precies in?
1: Wel, concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Goed in totaal voor een vijfde.

0: van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral, de VS kan tegen betaling weliswaar die olie ook afnemen. En dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
1: En wat heeft Venezuela te winnen bij deze deal?
0: Amerikaanse bedrijven zouden 100 miljard dollar investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
1: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook drie Belgen. Op het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd.

0: levenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
1: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze dat prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
0: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen die ongerust zijn begeleiden. Dat zegt Stef Rijmakers.
2: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
0: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en de metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
3: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna alweer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn toch nog achtergebleven. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkter met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden, zegt Stef Rijmakers.
1: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
0: 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Maar voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat

0: Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
1: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel in tegenover staat, maar tegenhouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
0: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn wel vervangbussen ingelegd. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump pakt groot uit met die deal op sociale media. Lucas Lecluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
2: Wel, dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olieindustrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie, die erg afhankelijk is van die olie. Maar Venezuela verliest door de deal wel voor een groot deel controle over zijn eigen grote olievoorraden. De oppositie noemt die deal dan ook één grote diefstal.
0: Dankjewel, Lucas. En in Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zit er ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden terug te vinden, maar ze staan er wel alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
3: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
0: Vandaag eerst opklaringen, maar daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond kunnen dat buien of onweersbuien worden bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol na de Russische luchtaanvallen op een voorstad van de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt op. Er zijn nu al zeker 37 doden geteld. Er vielen ook tientallen gewonden. Correspondente Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
1: Gisteravond rond 8:10 kwam er een drone terecht op een bedrijventerrein in Mila, ten noorden van Kiev in de regio Bucha. En op dat terrein lagen blijkbaar explosieven, waardoor er een enorme brand ontstond en meerdere ontploffingen. Wel, die ontploffingen hebben heel veel schade aangericht aan de omringende huizen. Er zijn 50 woningen vernield. De brand is nog altijd bezig. Er hangt nog altijd een grote rookpluim boven het terrein.
0: Nepal heeft zeker 4 miljard euro nodig om de schade van de enorme vloedgolf van woensdag te herstellen. Dat zegt de Nepalese overheid. De instorting van een deel van een gletsjer in de Himalaya met de modderstroom die daarop volgde, kostte al aan zeker 626 mensen het leven. Veel dorpen zijn onbewoonbaar, maar veel Nepalezen weigeren om het rampgebied te verlaten. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
2: Het grootste probleem is dat heel veel mensen niet weg willen. Die zitten daar in de regen en in de modder, zwaar getraumatiseerd, te wachten bij de rivier, omdat ze werkelijk denken dat hun zoon, dochter, opa, oma niet dood is. En die moeten eigenlijk weg. De mensen moeten geëvacueerd worden. Dus het probleem is niet meer zozeer van we krijgen de mensen niet weg, de mensen willen ook niet weg. En tegelijkertijd is er ook geen opvang. Mensen slapen bij dorpelingen thuis. Het beetje eten wat dat dorp nog heeft, wordt ook gedeeld met deze mensen. Omdat het voedsel dat aankomt, is ook niet genoeg.
0: Vanaf 1 september is iedereen in heel het land verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan dan 20 km per uur. Want bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 per uur. Maar volgens Verkeersinstituut FIAS zou een helm beter verplicht worden op alle steps. Dat zegt Stef Willems.
3: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen.
0: De Belgische hockeyvrouwen spelen op dit moment de wedstrijd om het brons op het WK. Jonathan Mettepenningen in Amstelveen, hoe doen de Red Panthers het?
4: Ze zijn op de goede weg richting het brons. Halfweg het derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers. Aanvoerster Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. En de Belgische vrouwen controleren de wedstrijd nu zonder daarom veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn dus wel op weg naar het brons. En dat zou de eerste WK-medaille zijn in bijna 50 jaar sinds 1978.
0: Dankjewel, Jonathan. Meer en meer wolken met na de middag ook kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien stevig. Met kans op onweer en drukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de 3e plek klopten de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
1: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan 1 strafcorner genoeg om de Panthers richting een brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvré en Stefanie van den Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
0: In het noorden van Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Gebouwen werden beschadigd en ook duizenden auto's. De stad Cremona in de Po-vlakte is het zwaarst getroffen. Daar vielen volgens Italiaanse media hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. 43 mensen raakten er gewond, sommige van hen moesten naar het ziekenhuis. Na de dodelijke luchtaanval op een opslagplaats van explosieven nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev beveelt president Zelensky een onderzoek. Bij de Russische aanval vielen al zeker 37 doden en werden 50 huizen vernield die vlak bij de opslagplaats stonden. Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlak bij de woonwijk werden opgeslagen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, zijn bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen 27 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren leden van een christelijke kerkgemeenschap die op weg waren naar een conferentie. Volgens de politie wilde de vrachtwagen een ander voertuig inhalen en botste daarbij frontaal op de minibus. Zimbabwe is een van de meest verkeersonveilige landen ter wereld. Meer en meer wolken met kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen nog kans op wat neerslag, maar het blijft zacht tot 23 graden.

0: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Noord-Italiaanse regio Veneto is de noodtoestand uitgeroepen na noodweer van afgelopen nacht. Tijdens hevige onweersbuien vielen er hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere huizen en gebouwen en zeker tienduizenden auto's werden beschadigd. Duizenden bomen zijn ontworteld. Vooral de stad Cremona is getroffen. Helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabrië en Puglia en op de eilanden Sicilië en Sardinië hebben ze dan weer te kampen met extreem hoge temperaturen. Op Sardinië is 46 graden gemeten, op Sicilië 45 graden. En op het vasteland in het zuiden werd het ook op verschillende plaatsen warmer dan 40 graden. Ook het zeewater rond Sicilië is op dit moment erg warm, rond 29 graden. In Nepal lijkt het kunstmatige meer dat dreigde om een nieuwe vloedgolf te creëren langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws voor de reddingswerkers in het getroffen gebied, want die hadden hun werkzaamheden moeten stopzetten. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom van woensdag. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken en een nieuwe vloedgolf zou veroorzaken. Maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist. Daarbij ook enkele honderden toeristen. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopten de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
1: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben. Dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
0: Meestal zwaar bewolkt met kans op een bui en tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen mogelijk nog wat regen of buien en het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: hockeyvrouwen veroveren brons op het WK na een spannende wedstrijd tegen Australië. Italië is in de ban van extreem weer. In het zuiden schijnt de zon volop en lopen de temperaturen op tot 45 graden en meer. Maar Wim Schepens, in het noorden heeft een zware storm heel wat ravage aangericht.
1: Ja, de storm stak gisteravond op en raasde een stuk van de nacht door. Op filmpjes die mensen hebben gepost op sociale media zie je hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht vallen. Er is dan ook heel wat schade aan gebouwen en wagens. Volgens Italiaanse media zijn zeker 10.000 auto's beschadigd. Vooral de stad Cremona in de Po-vlakte kreeg het zwaar te verduren. Daar trok zelfs een tornado over de stad. 45 gewonden vielen er, van wie sommigen nog in het ziekenhuis liggen. Er zijn ook tientallen gezinnen dakloos. De burgemeester van Cremona spreekt over een ongeziene ramp en zegt dat de schade moeilijk te becijferen valt. Onder de getroffen gebouwen is ook de historische kathedraal uit de 12e eeuw. De gouverneur van de regio Veneto heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen.
0: Dankjewel, Wim. In Mila bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Er zijn al 37 lichamen geborgen, maar het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er wordt nog altijd gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Dat zegt correspondente Joni de Rijke, die in Mila is.
2: Het dodenaantal staat nu nog steeds op de 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak, zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
0: Het tijdelijke kunstmatige meer in Nepal dat ontstaan was na de enorme modderstroom van woensdag lijkt langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws omdat gevreesd werd voor een nieuwe vloedgolf. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken, maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Maar het gevaar is wel nog altijd niet helemaal geweken. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten, onder wie ook enkele honderden toeristen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat 100 jaar en om dat te vieren kan je er de historische treinen bezoeken. Amory de Mulder ging mee op treinreis door 100 jaar NMBS-geschiedenis.
3: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
4: Ja, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
5: Dank u wel.
3: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
6: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
3: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
7: Bijzondere ervaring, want een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
3: En ook de koninklijke rijtuigen met Art Deco interieur mogen niet ontbreken. Tot 1982 reizen Leopold III en Boudewijn I er nog mee rond.
5: Die treinstellen die hierboven staan. Dat is wel leuk om te zien.
3: Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
0: De Red Panthers bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopten ze Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag van de wedstrijd om de derde plaats.
8: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting een brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvree en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK en de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.

0: Hockeyspeelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
1: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben, dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
0: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het er 2-1 voor La Louvière. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met extreem weer in Italië. In het noorden zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Ook de materiële schade is er enorm. De noodtoestand is er afgekondigd. In het zuiden en op Sicilië en Sardinië kampen ze dan weer met extreem hoge temperaturen tot 46 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

is 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Wereldkampioen Tadej Pogacar is zwaar gevallen in de Vuelta en moet opgeven. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na een zware raketaanval op een munitiedepot vlakbij een woonwijk. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK.

0: altijd 3 Belgen in het gebied vermist zijn. Officieel zijn er tot nu toe 682 doden gevallen bij de overstromingen. Duizenden mensen zijn nog vermist. De ramp werd veroorzaakt door een instortende gletsjer in het Himalaya-gebergte, waarna een stroom van modder, water en puin door de valleien raasde. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn omgekomen, tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joni de Rijke ziet dat de hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers zoeken.
1: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies, ongeveer om de 5 minuten klinken daar ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
0: En in het voetbal is de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi aan de gang. Vlak voor het ingaan van de rust staat het er 1-1. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond en vannacht buien die stevig kunnen zijn, met kans op onweer en rukwinden en rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie van krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat de winkels zo nog meer inkomsten verliezen.
1: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
0: De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon de Achtste, heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Het was vooral een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Hakon 53 prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak

onderin het klassement. En op dit moment zijn er twee wedstrijden aan de gang. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. Cerkelenbrugge tegen Lommel staat nog 0-0. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die kunnen stevig zijn in het westen en het centrum, met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien, later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Ja, Wim Schepers, dat heeft allemaal te maken met de ramp van de voorbije week.
1: Ja, want de klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit, maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
0: Dank je, Wim. Cyprus is vanmiddag getroffen door zware stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Zo zijn verschillende boten in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. 2 mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. In de Hogevenen blijft de situatie moeilijk, meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er nog zo'n 80 brandweerlui actief. 15 dagen geleden brak een grote natuurbrand uit die zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen B-box-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie is daar niet blij mee. Hij vreest dat de krantenwinkels zo nog meer inkomsten verliezen.
2: Voor mensen die daar in geïnvesteerd

The Afterworld.

0: Schabris. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring. Alles heeft te maken met de ramp van de voorbije week in het Himalaya-gebergte, vertelt Wim Schepens.
1: De klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit, maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen en kolonisten zouden ook een tv-ploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Zwaar verdikt voor wereldkampioen wielrennen en leider in de Vuelta Tadej Pogacar na zijn val vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel. De Sloveen ligt in het ziekenhuis en zal na de hersenschudding geopereerd moeten worden aan dat sleutelbeen. Het is wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts in Benidorm.
2: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogacar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
0: 2 wedstrijden in de hoogste voetbalklasse vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaard springt zowel naar de 3e plaats in de stand.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
0: OHL blijft met 0 punten gedeeld laatste. Nieuwkomer Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen zo naar een gedeelde 4e plaats. Op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.
4: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Kadri!
0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT Zomerrit 2026 vanavond bekendgemaakt in Blankenberg.

0: al de vijfde zomerrit voor K3 in alle bezettingen samen. Het nummer is ook een knipoog naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In IJsland kon er tot middernacht onze tijd gestemd worden in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Intussen zijn de stembureaus gesloten, er worden geen exitpolls uitgevoerd, dus het is nog niet duidelijk wat de tendens is. Uit peilingen vooraf bleek wel dat de IJslanders verdeeld zijn en dat ongeveer de helft van de mensen voor toetreding tot de EU is en de helft tegen. De premier gelooft dat toetreding tot de EU heel wat economische voordelen zou bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. In Cyprus is een schipper omgekomen tijdens het stormweer zaterdag. Aan Kaap Greco in het zuidoosten werd een boot door de hoge golven tegen de rotsen geslingerd. De kapitein overleefde het niet, twee andere mensen werden met een helikopter gered. Ook heel wat andere boten langs de kust kwamen in de problemen door de zware storm. Op het eiland zelf waren er ook problemen met omgevallen bomen, stroomonderbrekingen, aardverschuivingen en ook overstromingen. In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een man getroffen door de bliksem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. In het voetbal zijn zaterdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Standaar is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaar springt wel naar de derde plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard.